0: greatest Joe 80s and 90s.
1: Chaka Khan.

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goede avond. In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. De NAVO kreeg wel al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
5: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
4: Ook in Polen is de luchtmacht alert. Dat is voorlopig nog preventief door Russische luchtaanvallen in de buurt van de grens. In Koolkerke bij Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
6: Op zich is het geen gewone nederzetting. Dat heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat dat 200 jaar na Christus was, dat iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was aan overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd en die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
4: Wie wil is woensdagmiddag wel welkom om de gevonden opgravingen zelf te bewonderen. En basketbalster Emma Meeseman verlengt haar contract bij Fenerbahçe tot volgend jaar. Dat maakt de club bekend op sociale media. Meeseman begint binnenkort al aan haar vijfde seizoen bij de Turkse ploeg. Ze won met Fenerbahçe al 4 jaar op rij de Turkse titel. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
3: Dit is Joe.

0: Maar ja, Sven, zonder Anke. Het was heel vroeg dat er al een berichtje kwam deze ochtend van Anke.
1: Ja, om 3:46. Ik heb het hier openstaan in ons WhatsApp-groepje van het programma. Geen oog dicht gedaan, snotneus, hoesten, ellendig, suffe kop. Ik voel me echt miserabel. Ik ga beter een dag uitzieken.
0: Ja, dan moet je uitzieken. Als je zo voelt, dan moet je uitzieken. Wij zijn hier nog altijd. Wij zijn de mannen die de gas doen brannen. Ken je dat nog?
1: Weet
0: je
1: wat is dat?
0: Wij zijn de mannen... Maar je weet ook niet wat dat precies is. Dat was een liedje uit onze jeugd, denk ik. Wij zijn de mannen die gas doen brannen.
2: De gas doen. Toeval wil, ik heb dat afgelopen weekend nog gezien op televisie.
0: Echt?
2: In een programma van Urbanus met een compilatie van zijn oude filmpjes.
0: Is van Urbanus? Ja, dat is van Urbanus. Ja. Was dat niet mijn vrouw? Wij zijn mannen die gas doen aan de vrouwen ambeteren. Was dat
2: dus, wij zijn de mannen die de gas doen brannen.
1: Ik ga het opzoeken.
2: Ja, de vrouwen ambeteren en de klinken repareren of zo.
0: Klinken repareren, zou dat kunnen? Joe, ik.

0: zijn de mannen die het gas doen brannen. De klinkers repareren en de vrouwen amputeren.
1: Wat is nu, klinken of klinkers?
2: Wij zijn de mannen die de gas doen brannen. De klinkers repareren en de vrouwen amputeren.
1: Dat is Urbanus, hè?
2: Wij zijn de mannen die de gas doen brannen. De klinker repareren,
1: ja,
2: en de klinken. Vrouwen amputeren.
1: Ja, hij zegt wel klinken, hè?
3: Deurklinken.
1: Hij zegt klinken, ja. Ze klinken repareren, ja. Zeg. En de vrouwen amputeren. Want de klinkers zouden kunnen, hè? Als ze aan de weg aan het werken zijn, de klinkers die kapot zijn, die repareren.
3: In elk geval, vrouwen amputeren, dat mag niet meer, hè?
1: Dat mag niet meer, daar zijn we mee gestopt. Dat weten we sinds gisteren in Moet Je Het of Moet Je Het Niet. Fluiten, dat vinden sommigen niet leuk meer. Zeg, goedemorgen allemaal. Ik heb nu wel goesting om een liedje van Urbanus nog te draaien. Zou dat eens doen?
3: Goed.
1: Eh? Ja, is het goed, producer? Maak nog eens een liedje.
3: Ja,
1: van
3: ik weet niet wat. Ik ben niet helemaal thuis in het repertoire, moet ik zeggen.
1: Ah, nee, wat kent je van
3: die Bontjas, madame
1: Bontjas.
3: En op de vijf vroeger draaien ze dat je mocht naar huis gaan.
1: Ja, maar dat is te vroeg, hè. Dat kunnen we niet draaien. Ze vroeg op de hoogte dat je mocht naar huis gaan. Maar wat ik wel een leuke vind is... Wacht, de wereld is om zeep. Er gebeuren rare dingen.

0: hebben Anne aan de lijn.
1: Nou, er zijn echt honderden reacties al binnengekomen zo vroeg op de ochtend. Iedereen heeft wel goesting in een stukje Urbanus, dan gaan we dat doen. Het was helemaal niet gepland, maar ja, de mannen die de gas doen branden hadden plotseling een idee in de studio. Dag Anne, goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen.
1: En waarom zijn we al zo vroeg wakker, Anne?
2: Ja, omdat ik moet werken, jongen.
1: Ja, jongen, ik ook, een meisje. Ja, wat zij het gaan doen?
2: Ja, ja. Ik vul koffiemachines in bedrijven.
1: Oh, dat is fantastisch. Dat is echt een van de belangrijkste jobs in de hele wereld. Koffiemachines.
2: Ja. En zeker, ik hoor daar regelmatig.
1: En zeker voor vroege vogels als ons, hè, die wakker moeten worden, daar zorg jij voor de energie. Zeg, wat betekent Urbanus voor jou, Anne?
2: Mijn ouders waren daar vroeger heel grote fan van. En wij gingen eigenlijk als kleine kinderen nog eigenlijk, gingen wij af en toe eens mee naar een zaalshow. En ja, dat is iets dat, ik hoor dat nu nog, ik hoor dat nu nog graag.
1: Ja.
2: Zo af en toe een liedje van Urbanus, ik vind dat je een dag, ja, ik weet dat niet, je kunt daar gelukkig van worden van die muziek.
1: Ik vind dat eigenlijk ook. En Bakske vol mijn strooi is al heel veel binnengekomen, maar sorry jongens, we zitten
2: dat
1: nog
2: is
1: in...
2: nog te vroeg op het jaar.
1: Ja, we zitten in een nazomer, we gaan daar nog eerst even van genieten. Dat liedje komt wel tevoorschijn binnen een paar maanden. En dan ja, alle mogelijke suggesties, ook Les Oiseaux zijn ook tevoorschijn gekomen.
3: Les oiseaux de bois. Maar dat is misschien wel ergens.
1: Als je net wakker wordt en je hebt de inleiding niet gehad, dan denk je ook, wat is op mijn radio aan het gebeuren deze ochtend? We gaan voor iets moois kiezen, Anne. Wat zou jij graag willen horen?
2: Ik zou graag het liedje De Aarde horen. Wij horen dat heel
1: mooi, ja.
2: Dichter weinig op de radio eigenlijk.
1: Je hoort dat eigenlijk nooit meer op de radio.
2: Dat is een heel mooi liedje, ja.
1: Voor mensen die wat jonger zijn of die Urbanus niet in hun jeugd hebben. Ken jij dat liedje niet?
3: Nee.
1: Oh, want dat
3: spijt mij,
1: Anne. Heel mooi liedje, heel mooi liedje.
2: Heel mooi, inderdaad.
1: Zet daarover gaat het kort, Anne?
2: Over de mooiheid van de aarde en dat is,
1: de planeet.
2: Zo tijdelijk nog een keer, inderdaad, van dat de aarde een mooie bol is.
1: Mooie,
2: ik weet het niet, ik zou tijdelijk nog een keer moeten doorvoeren.
1: Met deze, kijk, ik heb het al ingestart, we gaan er samen naar luisteren, naar De Aarde van Urbanus. Vul de koffiemachines zeer goed aan, je krijgt een medaille voor moed, zelfopoffering en zwarte koffie van ons. Fijne dag gewenst.
2: Oké, dank u wel.
1: Bye bye. Luister maar eens goed naar de tekst, Sander.

0: Maar wat een goed liedje.
1: Dat is een mooie tekst.
0: Is een heel mooie tekst. Ja, en sorry, want dat wist ik. Ik wist het eigenlijk echt niet meer, maar op een bepaald moment zingt hij, want ik heb de tekst nu opgezocht. Ik was eigenlijk kwijt. Toch bruint de zon in Afrika, de negertjes tot chocola, maar bijt ze niet, want anders gaan ze schreeuwen. Ja, dat is, ja, ik weet niet wanneer dat liedje is gemaakt. Ik denk, jaren 70, denk ik, zoiets zal het geweest zijn. Ja, in veel van die liedjes van die tijd wordt dat ook nog gewoon gezongen. Ik denk dat voor veel jonge luisteraars die nog niet gehoord hebben. Sorry, het is iets van heel lang geleden. Toen mocht dat nog.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder hoe liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
5: Dit is Joe 80s en 90s.

0: half zeven. Een tip voor een...
1: Tja, genereus...
0: leven.
1: Want het is eigenlijk een beetje een bijzonder verhaal. Het zat ook in het nieuws de voorbije dagen. Je hebt het misschien gezien, maar het is ook het verhaal van vrienden van ons. Een van mijn beste vrienden sinds jaar en dag, maar echt al heel, heel, heel lang, is Jan. En die is samen ondertussen ook al lang met Sarah. Dat is een heel tof koppel. En Sarah, die heeft een dochter. Sarah had een dochter, Emma. En Emma was 21. En ik weet dat in het begin van dit jaar Jan tegen mij zei, we hebben echt verschrikkelijk nieuws gekregen van Emma. Want Emma die had rugpijn. En Emma was plotseling ook, moest ze naar de dokter, want stond ze helemaal onder de blauwe plekken. Dat was zo precies op één dag gebeurd. En toen ze bij de dokter kwam, kwam er echt een verschrikkelijke diagnose, acute lymfatische leukemie. Dat is, dat is bloedkanker is. Dat is een zeer agressieve vorm is dat. En toen zijn ze met de chemo begonnen. Heel sterk was Emma altijd, want ze hebben er vaak over verteld tegen ons ook de voorbije maanden, dat ze, het was echt afschuwelijk voor dat meisje. Mooi, jong meisje, helemaal midden in het leven, had een vriend waar ze verliefd op was, waar ze net mee samenwoonde. Ze wilde gaan trouwen volgend jaar, maar dat is niet ervan gekomen, want ze lag 100 dagen in het ziekenhuis. En begin deze maand, een paar weken geleden, kreeg ik bericht van mijn goede vriend Jan, waar ik nooit van gedacht had dat het zou komen. En zo stuurde hij ook het bericht wat we nooit hadden willen sturen. Maar onze Emma is deze ochtend overleden. Uiteindelijk nog een hersenbloeding gekregen, maar dat lichaam was natuurlijk op. Hè, als je zo meer dan 40 extreme chemosessies hebt. En Emma en haar mama Sarah, de goede vriendin van ons, deden zondag in VTM Nieuws een oproep om bloed en vooral plasma te doneren, omdat daar heel veel nood aan is. Het klonk zo.
2: Emma kon niet meer leven zonder haar dagelijkse zakjes plasma, plaatjes en bloed. Elke dag opnieuw kreeg zij twee zakjes plasma, twee zakjes plaatjes, twee zakjes bloed. Dus dat praten we over 6 verschillende donoren voor 1 persoon per dag. Dus er is echt een grote nood aan. En ik zou echt willen vragen dat iedereen die even tijd kan maken om sowieso te gaan doneren, want het is levensbelangrijk.
1: Het doet mij wel om Sarah te horen.
3: Ja, dat is gek,
1: super.
3: Hè?
1: Ik heb alleen maar vrolijke momenten in het verleden altijd mee gehad, maar dit is zo ik weet hoe groot en hoe onbegrijpbaar en onvatbaar haar aan verdriet is. Misschien zo iets klein, want toen ik gisteren Katrien Moerkerke in het VTM Nieuws hoorde dit zeggen, ik had het zo meteen laten horen, kreeg ik zelf ongelooflijk kippenvel.
4: We hebben nog fijn nieuws gekregen ook van het Rode Kruis Vlaanderen, want na de oproep gisteren van de mama en verloofde van Emma Koopman om bloed en plasma te doneren, is het aantal afspraken verdubbeld. In een normaal weekend maken zo'n 900 mensen een afspraak en nu waren dat er 1800. Volgens het Rode Kruis volledig te wijten aan die ene zeer straffe getuigenis.
1: Wauw, plasma is superbelangrijk voor mensen die zelf geen antilichamen aanmaken, want ze zijn zeer kwetsbaar voor alle mogelijke infecties. Dat kan aangeboren zijn, maar net zo goed door ziekte. En chemotherapie, dat weet je van, dat vernietigt niet alleen die boze cellen, maar ook de cellen die normaal instaan voor het aanmaken van die antilichamen. En daarom is plasma voor patiënten als Emma van levensbelang. Het heeft haar geholpen de voorbije maanden. Ultiem jammer genoeg niet, maar fantastisch dat zoveel mensen op de oproepen reageren. Als je een afspraak zou willen maken, kan dat via www.rodekruis.be, donorportaal. Of je kan gratis ook bellen via 0800 777 00.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
8: Oei. Met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: De Mistje Dutches van Connections.
9: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Bori.
5: Doe me, gemist.
10: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
12: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
14: Voor de volle 100% met de pro van
13: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
16: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
17: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
18: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
17: En is hij dan morgen wel opgeladen?
16: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
17: Wow.
16: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
19: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
20: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
19: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
20: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
19: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
20: Humo!
19: Een kot bij Upkot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upkot, een merk van Upgrade Estate.
21: Dit is Joe.
22: Joe 80s
21: en 90s.

0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
1: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
0: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Een goede avond. In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. De NAVO kreeg wel al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
4: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
3: Ook in Polen is de luchtmacht alert. Dat is voorlopig nog preventief door Russische luchtaanvallen in de buurt van de grens. In Koolkerke bij Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
5: Op zich is het geen gewone nederzetting. Dat heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat dat 200 jaar na Christus was, eigenlijk iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was aan overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd en die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
3: Wie wil is woensdagmiddag welkom om de gevonden opgravingen zelf te bewonderen. En basketbalster Emma Meeseman verlengt haar contract bij Fenerbahçe tot volgend jaar. Dat maakt de club bekend op sociale media. Meeseman begint binnenkort al aan haar 5e seizoen bij de Turkse ploeg. Ze won met Fenerbahçe al 4 jaar op rij de Turkse titel. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
2: Dit is Joe.

0: Frank.
1: Ik weet niet of je Frans... De ammoniakgeur kwam je tegemoet en de urine liep van de muren.
2: Ik weet niet of je Frans goed genoeg is, maar misschien maar best als je aan de ontbijttafel zit dat je niet alles begrepen hebt. En als je het filmpje ook ziet...
3: Ja, het is eigenlijk is het heel triest.
2: Het is verschrikkelijk, het is zielig. Ze heffen dan een zetel op een bepaald moment en van onder die zetel komen 30 kleine katjes. Ze hadden zelfs in de diepvries dode kittens teruggevonden. Sommige katten zijn naar een dierenkliniek overgebracht, maar niet alle dieren kunnen in één keer terecht in een nieuwe thuis. Ze hebben geen oplossing. Dus 30 katten blijven daar voorlopig in de woning waar ze verzorgd worden door vrijwilligers. En de persoon die in het appartement woont, kampt volgens experts dus met het syndroom van Noah. Je weet wel, van de ark van Noah, die alle dieren van de wereld in de Bijbel verzamelde om ermee weg te varen. En dat moet die man hebben, een soort van verzamelwoede, weet ik veel, niet kunnen. Elk katje dat erbij komt ook willen verzorgen en dat niet aankunnen. Maar zo'n verhaal, dat is zo triestig, want die denken dan, ja, ik doe dit voor die lieve kleine katjes, maar dat doen ze niet natuurlijk, hè.

0: op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, OMG en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond de currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Jam hot. De ochtend van show.
1: Het is middelpaal 22 september. Dat betekent de laatste 10 dagen van de lastigste maand van het jaar als het over financiën gaat. En je ziet dat ook als je naar de supermarkt gaat, dat er kei veel aanbiedingen zijn. We hadden het al een paar dagen geleden over het feit dat er enorme aanbiedingen op de gehaktprijs is, bijvoorbeeld. Omdat dat vlees is dat we graag mee grabbelen in ons winkelmandje. Maar heel veel andere stunts en aanbiedingen. En dan valt het ongelooflijk op dat midden in die aanbiedingengekte er dingen gebeuren als Carrefour die een kilo goud weggeven. Of bijvoorbeeld, dat vind ik misschien nog straffer, Aldi gaat stunten met kunst van niemand minder dan prinses Delphine van Saxen-Coburg. Dus je kan een kunstwerk straks kopen in de Aldi, ik denk volgend weekend of zo, van de prinses. En dan, ja, jij hebt zo'n ding in het verleden ook al eens gezien. Zeeman bijvoorbeeld, dat is toch ook eigenlijk een prijsfighter. Die proberen toch ook goedkoop alles aan te
2: krijgen. Een reproductie wel, hè, bij de Aldi. Van de,
1: ja,
2: van
1: reproductie.
2: Voor 25 euro. Hè?
1: I know, maar ja. Het is wel een soort van luxe product. Ja. Hè? Mensen zijn aan het zoeken wat ze moeten doen met een centen om rond te komen. En dan kan je een kunstwerk kopen.
2: Het lijkt tegenstrijdig.
1: Ja, en Zeeman, ja. Dat wou ik nog zeggen, die hebben ooit eens iets met diamant gedaan. Kon je een diamant bij Zeeman kopen? Lijkt tegenstrijdig. Dus we hebben retail-expert Pierre-Alexandre Billet, dat is uw naam, meneer Billet, even opgebeld. Ja, u staat ook in de krant, het laatste nieuws vandaag, uitgebreid hierover. Ja, waarom verkoopt Aldi nu zoiets als kunst, ook al is het natuurlijk een reproductie? Wat is het idee daarachter?
3: Wel, het idee erachter is om de consument een beetje uit de dagelijkse sleur te trekken. Het gaat altijd over laagste prijzen, koopkracht, moeilijkheden, promoties. En hierdoor komt er toch een beetje schoon in een redelijk moeilijke maand qua koopkracht, september. En komt er weer wat ambiance, zou ik zeggen, in de keten.
1: Ja, maar je zegt ambiance. Ik bedoel, ik ben nu zelf niet zo'n enorme liefhebber van de knutselwerkjes van de prinses. Je zou dit ook kunnen doen met, weet ik veel, met borden sparen of tekenfilmfiguurtjes of zo. Fun kan je op heel veel manieren brengen. Tickets weggeven voor Plopsaland, I don't know. Maar dit gaat echt over kunst, goud, diamanten. Zit daar iets achter?
3: Ja, dat klopt. Wat u zegt is ook het geval. Hè. Je kan blijven sparen bij de verschillende ketens voor borden, voor pannen enzovoort. Er bestaan ook nog fameuze emoji. Dat blijft allemaal bestaan. Maar hierbij is het wel belangrijk dat supermarkten de sfeer toch een beetje proberen op te fleuren met iets wat toch wel qua waarde redelijk beperkt is. Hè. Dit zijn geen kunstwerken die miljoenen waard zullen zijn. Maar dit geeft wel een zeker positivisme in momenten die soms misschien een beetje allemaal op elkaar gelijken. September is een maand waar iedereen toch wel de vinger op de knip houdt en de portefeuille in het gaatje houdt. En hierdoor willen zij echt wel wat meer positivisme en fleur brengen, hè, dat is duidelijk.
1: Oké, okay, Aldi deed alles met kunst van Koen van Mechelen, hè, 2 jaar geleden.
3: Klopt.
1: Toen is dat ook alles gebeurd. Gaan supermarkten ook meer en meer op elkaar lijken? Want je ziet dan bij de duurder supermarkten dat die proberen ook met scherpe prijzen uit te pakken. De goedkopere supermarkten willen dan zo wat kunst en juwelen erbij. We willen ook zeggen, wij hebben ook alle verse producten en wij doen ook in de feestdagen, doen wij ook weet ik veel wat, oesters en foie gras. Beginnen die alsmaar meer op elkaar te lijken?
3: Ja en nee, maar er zijn wel maanden waar ze iets meer op elkaar lijken en dat is dan vooral de septembermaand waar iedereen echt wel op die koopkracht focust. Hè, de dure maand, terug naar school, de vakanties zijn voorbij, het gat is een beetje open enzovoort. Dus er zijn wel momenten waar ze een beetje allemaal in dezelfde richting gaan en dit zorgt ervoor dat supermarkten zich toch kunnen onderscheiden en dat is de grote paradox. Hè. Het is niet omdat een supermarkt goedkopere producten aanbiedt dat zij ook niet iets speciaal kunnen doen. Dus dat speciale, dat zit er toch wel een beetje in. Zonder dat het een impact heeft op lagere prijzen of wat dan ook. Dus het is een beetje een combinatie van twee zaken die tegenstrijdig lijken. Maar toch, iets gaat het vooral over dat positivisme, die aha-ervaring.
1: Ja, ja, ja.

0: We spelen het spel een beetje anders, want Anke is er niet natuurlijk. Anke is ziek vandaag, ze hoopt morgen terug te zijn. Dus ik ga het met jullie spelen, want Sander en Grim die weten al wat het cijfer is. En weten ook wat de oplossing is. Hè. Dus meespelen is geen optie. 4, beste luisteraars, is het cijfer. En ik denk dat ik iets meer tip moet geven nu. Want Anke raadt anders altijd al een klein beetje door. We doen het elke dag, gemiddeld 4 keer. Het is op een specifiek uur. Namelijk redelijk vroeg in de ochtend. Ik probeer het te vermijden, want we staan heel vroeg op. Hè?
1: Het is een van de eerste dingen die je doet.
0: Ja, nu nog niet enorm veel meer vertellen. Maar, het is even, ja. Maar ik, doe jij het eigenlijk? Dat wil ik
1: altijd. Nooit.
0: Nooit. Ik zelden. Heel zelden. Maar wel zo voorbereid dat in een noodgeval het wel zou kunnen. Waarover gaat het? Laat het even weten. Allee, even goed nadenken. Meestal zijn jullie heel slim. Ik heb jullie nodig.

0: 4 keer doen we het gemiddeld per dag. Dat zal bij sommigen veel meer zijn en bij sommigen minder. Er is van alles binnengekomen, maar we hadden al verklapt dat het vooral zich in de ochtend afspeelt.
1: Dat heeft goed geholpen, hè?
0: Dat heeft geholpen. Ja, ja, ja. Naar het toilet gaan, 's ochtends. Ja, sommige mensen, zeker op een bepaalde leeftijd, en ik moet zeggen, het overkomt mij vaker dan vroeger, dat je 's nachts eens naar het toilet moet om te gaan plassen.
1: De prostaatkameraad.
0: Hé, jongen, dat is dan een beetje, dat wil ik nog niet uitgesproken. Als Anke nog niet over menopauze moet praten, ik daar ook niet over penopauze, ik doe er niet aan mee. Maar ja, maar dat is het niet. Het is niet 4 keer gaan plassen. Komt ook binnen een kopje koffie drinken. Ja, sommige mensen doen veel meer. Jij bent van de koffie, hè?
1: Nee, maar echt niet voor ik hier ben. Maar niet sommige mensen staan op en gaan eerst beneden een kopje koffie halen en gaan zich dan wassen en douchen.
0: Ja, dat is het niet.
1: Fantastisch, hè?
0: Nee, Jens, wat denk jij? Goedemorgen trouwens, Jens.
2: Goedemorgen. Ik denk snoezen.
0: Snoezen? Zijn jij een snoezer, Jens?
2: Ja, niet echt. Allee, half. Ik heb een wekkerradio, dus dat is gewoon fulltime radio op.
0: Ah ja.
2: Dus lekker uit en uiteindelijk uitkomt.
0: Je wordt met ons wakker eigenlijk, dat is het, elke dag.
2: Ik word met jullie wakker.
0: Ah, oké. En hoe lang blijf jij dan nog liggen in je bed?
2: Dat verandert. Vandaag was het niet lang, maar meestal toch wel zeker 20 minuten.
0: Oh, wauw, 20 minuten. Ja, Jens, je hebt helemaal gelijk. Het is snoezen. Gemiddeld 4 keer voor we uit bed stappen. En dat blijkt eigenlijk niet zo gezond te zijn. Want elke keer je opnieuw insluimert voor 9 minuten, start je brein een nieuwe slaapcyclus die kort daarna dan weer onderbroken wordt. Resultaat, na 36 minuten snoezen, want dat is dan wat veel mensen doen, als ze hem 4 keer laten afgaan, veel mensen snoezen dus rond de 36 minuten. Ja, dan voel je veel vermoeider dan wanneer je bij de eerste wekker opstond. Ik probeer dat altijd meteen bij de eerste te doen, maar ik heb ze wel als reserve staan. Voor het geval, I don't know, dat ik er toch doorheen slaap, wat eigenlijk nooit gebeurt. En dat is de mijne hier. Dat is de mijne. En die begint eerst nog zacht op de achtergrond.
1: En die wordt... Vreselijk geluid is dat.
0: Ja, het is niet echt een vrolijk geluid. Ja, ik weet
2: het. Vreselijk.
0: Ja, wacht het. En dan wordt het... Nu gaat hij agressiever beginnen worden. Want nu ben ik nog aan het negeren, zo gezegd. En nu wordt hij kwaad. Orde, en dan wordt hij zo luid.
1: Niet voor niks als je altijd niet chagrijnig bent als je hier aankomt.
0: Ik ben de man die chagrijnig is. Wat is u, moet jij, Grim, en jij moet uw wekker dan laten, hoor. Ik ben benieuwd wat bij jullie
1: gaat. Ik heb een hele leuke.
0: Allee, vooruit.
1: Echt wel.
0: En laat eens weten, je kan via de poll even meedoen. Die hebben we nu gelanceerd. Als morgens de wekker gaat, sta je meteen op. Of hou je wel van snoezen? 4 mogelijkheden. Ik sta meteen op bij de eerste wekker. Mijn wekker zal toch 5 minuten snoezen. Mijn wekker snoest minstens 10 minuten. Of ik raak mijn bed niet uit. Laat maar even weten.
3: Wat gebeurt er vanavond bij VTM op Elias Stage in Kot Madame Sergeant? En wat scheelt er bij VTM 2 met dat meisje in het station, in Overtreders? Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij...
9: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: van de dag.
1: Dat hadden jullie snel achterhaald net. 4 keer per ochtend gemiddeld snoezen wij in ons bed. En dat is dan meestal 9 minuutjes dat we nog verder proberen te slapen. Heel erg ongezond, zeggen alle experts. Het voelt comfortabel aan, maar dat is het niet. Want je geeft jezelf net opnieuw die slaap. En net als je weer vertrokken bent, dan word je weer wakker. En opnieuw en opnieuw. Sommige mensen tot een half uur toe dus, met die 4 minuten gemiddeld. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk vermoeider aan de dag beginnen. Jeroen heeft daar geen last van.
2: Mijnen is voor de show. Mijn interne klok staat op 6 uur en ik word altijd wakker om 6 uur. Allee ja, maar ik zet hem toch altijd voor de zekerheid.
1: Ja.
2: Maar je kunt dat, hè. Eén keer niet zetten en dan slaapt
1: het
2: door.
1: Ja, dat is zo. Als je hem dan niet gezet hebt, dat is dan de ene ochtend dat het toch gebeurt dat je niet wakker bent. Erika zegt, mijn wekker gaat om 6 uur 15, 6 uur 30, 6 uur 50 en 7 uur. En ik probeer uit mijn bed te komen voor 7 uur. Maar dan ben je dus 3 kwartier aan het snoezen, Erika. Tessa zegt, mijn kinderen, dat zijn mijn snoezers. Die blijven maar roepen, mama, mama, mama. En hij die zegt of ik direct op mijn bed kan nadat de wekker afloopt. Dat hangt er vanaf of ik moet werken of niet. Als ik niet moet werken, dan durf ik te snoezen. Als ik moet werken, dan sta ik direct op. En we hebben een poll ook gedaan. Snoezen ja of nee? En de grote meerderheid van onze luisteraars, veel respect daarvoor, die staan meteen op bij de eerste wekker, 67%. Dan, mijn wekker snoest minstens 10 minuten, dat is 20%. En dan, 5 minuutjes maar snoezen, dat is 9%. En ik raak mijn bed niet uit, is 4%. Dus eigenlijk de grote meerderheid van onze luisteraars zijn goed bezig. Respect daarvoor. Gaan we naar jouw wekkers luisteren, Sander. Dit is die van jou?
3: Dat is de morning telefoon van Samsung.
1: Van Samsung en Gert?
3: Samsung.
1: Ah, Samsung. Ah, oké. Okay.
3: Leuk, hè?
1: De morning telefoon.
3: Maar echt. Het is niet voor niks dat ik zo graag kon werken hier, hè? Zo vrolijk.
1: Ja, oké, okay, goed. Grim, dat is de jouwe blijkbaar.
4: Ja.
1: Maar ook zoiets meerlijk, zeg.
4: Zijde.
1: Maar zijde.
4: Van Apple, ja.
1: Van wat?
4: Dat is een Apple-wekker.
1: Een Apple-wekker?
4: Ja, zijde.
1: Wacht even luisteren. Ja, dat is allemaal wel beter dan die van mij, inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Jullie doen het wel beter. Maar ik herinner mij nog, Grim, ik heb het even opgezocht. Dat ben jij waarschijnlijk vergeten. Maar lang geleden heb jij op de radio gezegd dat dit jouw wekker was.
4: Ah, de trolleloman.
1: De trolleloman, ja, ja, ja. Hè?
4: Maar dat was om Iris te pesten.
1: Wat was het?
4: Om Iris te pesten.
1: Om je vrouw te pesten,
4: ja, dus
1: eigenlijk.
4: Die zin trollolo.
1: Ja, ja, trollolo. En dat stond echt zo bij jullie dan. Oké, vrienden. Als jullie dan toch willen snoezen of meteen je bed willen uitspringen, er toch nog eens graag aan herinneren. In onze app van Joe staat er bovenaan zo'n wekkertje. Daar kan je het uur inzetten. Zelfs meerdere momenten dat je wil wakker worden. En dan krijg je op dat moment bijvoorbeeld Anke en mij te horen, of collega's die je wakker maken. Maar ook de poorten van de dag, waar jullie al 10 jaar van houden, die staan daarin als wekker. Dus als je dat wil gaan gebruiken in de toekomst, duurt ongeveer een minuutje. Dat is toch genoeg om uit je bed te komen. En daarna begint de radio te spelen. We gaan eens een voorbeeldje geven. Zo gaat dat. Oké, dan word je wakker. Ogen open.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA, Lise van de Kastelen.
11: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
10: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts €80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
12: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen €317 miljoen winst mee. Het Rode Kruis, meer dan €60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
10: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valke verklaart.
13: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
10: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist om die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van €500. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn er ook nog altijd 6 vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
9: Dit is

Vandaag een historisch moment. Het is niet echt iets om te vieren. Maar vandaag gaat de dieselprijs boven de 2,5 euro. Maar je mag dat niet gaan omrekenen naar Belgische franken. Maar dat betekent 100 Belgische franken van vroeger, heel lang geleden. En ja, hoeveel moet je er niet op doen? Liters om 100 kilometer te rijden. Toch 4, 5, 6, sommige nog meer. Dat is onwaarschijnlijk. Dat is eigenlijk niet meer te betalen. En wat ik niet snap, is dat die prijs van die diesel zoveel meer stijgt dan die van de gewone benzine. Waarom eigenlijk? Wat is daar aan de hand? Ga het even uitzoeken. En jouw gedrag, pas jij dat aan omdat die prijzen zo door het dak gaan? Laat het ons even weten. Ga je anders of minder rijden?

0: Door de bijzondere economische omstandigheden hebben wij beslist om het programma afwisselend te presenteren. Vandaag sta ik hier. Morgen neemt Anke het van mij over. We moeten allemaal benzine uitsparen. Dat is een mopje, hè. Anke is ziek. Maar wie weet zit het er ooit wel van te komen, dat soort rare dingen. Want als je dat hoorde gisteren in het VTM-nieuws bij Katrien Moerkerke.
1: De prijs van diesel stijgt alweer naar een recordhoogte. De prijs gaat vanaf morgen voorbij de grens van 2,5 euro. Wat wil zeggen dat we tegenover vorig jaar maar liefst 44% meer betalen. Uitbaters van tankstations merken dat. Ze zien dat mensen minder of voor kleinere bedragen komen bijven.
0: Ja, dat is de vraag die jullie aan het stellen zijn op dit moment. Dan mag je via de app op reageren. Verander jij je gedrag? Rij je minder met de auto? Probeer je alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken? Maarten Ovaren van de Universiteit Gent. U bent professor energie-economie. Het is wel opvallend, hè? Dat zijn gigantische prijsstijgingen, hè, op dit moment.
2: Dat klopt inderdaad. Het is de allereerste keer dat de dieselprijs, de maximumprijs, boven 2,5 euro per liter gaat. Inderdaad.
0: Ja, 2,5 euro. En ja, en ook opvallend, want dat snap ik niet helemaal, want we werken toch met ruwe stookolie. Maar ik ben geen professor, hè, maar dat wordt dan benzine en kerosine en dat wordt diesel. Waarom is met name diesel zo hard aan het stijgen? En meer dan benzine, heb ik de indruk.
2: Dat is inderdaad opvallend, want de prijs van ruwe olie is momenteel $107 per vat deze morgen. En bijvoorbeeld in 2008 was die 144, dus die was toen veel hoger dan nu. En we zien inderdaad dat benzine veel minder gestegen is dan diesel. En er zijn eigenlijk twee redenen. Eén is Oekraïne. Oekraïne voert aanvallen uit op dieselraffinaderijen in Rusland.
0: Okay.
2: Om Rusland te raken. En ten tweede, en dat is de grotere en belangrijkere factor, Midden-Oosten natuurlijk. Dus sinds de oorlog tussen Amerika en Iran worden er meer en meer olieraffinaderijen die op diesel focussen geraakt in het Midden-Oosten.
0: Oké, en toevallig net die op diesel werken, die worden meer geraakt. Is dat bewust? Of is dat omdat er daar veel meer in die gebieden zijn die net op diesel focussen?
2: Wel, inderdaad. Dus doorheen de jaren is het zo gebeurd dat de dieselraffinaderijen meer en meer naar het Midden-Oosten zijn gegaan.
0: Okay.
2: En wij focussen ons hier in het Westen op andere zaken. Maar Oekraïne focust ook wel bewust meer op diesel, blijkbaar.
0: Ja, oké. Okay. En diesel, dat is het grote probleem. Want benzine, ja, je auto kan je misschien nog net iets vaker laten staan. Maar landbouwvoertuigen, heel veel vrachtwagens en zo, als ik me niet vergis, die rijden uitgerekend op diesel. Dat kan je moeilijker zeggen van, ja, dan maar wat minder, hè. Lastiger, hè.
2: Klopt, maar er is wel sinds 1 januari al een verlaging van de accijnzen op professionele diesel. Dus er is toch wel wat hulp voor dieselrijders voor professionele redenen, maar wel niet voor particulieren.
0: Oké. Goed, gaan mensen hun gedrag nu echt moeten aanpassen? Is dat wat gaat gebeuren? En wat gaat dat voor gevolgen hebben op de prijzen? Wordt het dan sowieso goedkoper als we minder gaan rijden?
2: Wel, ik denk dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Ik zou ook minder, ik ga ook minder tanken als de prijzen hoger zijn. Dat is heel menselijk, denk ik. Mensen gaan misschien proberen als ze een tweede auto hebben met een benzinewagen te rijden. Meer mensen gaan misschien uiteindelijk elektrisch rijden. Ja, mensen gaan hun gedrag aanpassen. Gaat dat een effect hebben op de prijzen? Ja, op lange termijn wel. Maar ik vrees dat het is ook niet mogelijk om zomaar heel snel veel minder te gaan rijden. Hè. Dat is een werk van lange adem, dat vaak in 2022 ook. Hè.
0: Maar dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid, hè, want dat is een groot deel van die bedragen die wij betalen aan de pomp, dat is eigenlijk accijns. En dat zijn centen voor de overheid. In Italië een jaar geen verkeersbelasting. Dat is al een maatregel. Ik hoor dat er vakbonden in Wallonië tegen die hoge prijzen willen gaan actie voeren. Waarom blijft de overheid daar zo halstarrig in? Omdat ze centen nodig hebben, I know. Maar ze moeten toch de economie niet platleggen. Want hoe duurder het is, hoe beter voor hen, hè?
2: Wel, dus de accijns is 60 cent per liter, dat is veel. En er is nog btw dat er bovenop komt.
0: Ja.
2: Maar dat ligt wel in lijn met al onze buurlanden. Dus als je kijkt, ik denk dat veel mensen dat wel gemerkt hebben, dat is zo, maar je hebt in Nederland, je hebt in Duitsland, de prijzen zijn daar nog hoger dan in België. En wel, Duitsland gaat waarschijnlijk een verlaging van de accijns doorvoeren en dan komen ze terug ongeveer in lijn met België.
0: Ja.
2: Dus al bij al zit België zowat op niveau van de buurlanden. En is inderdaad de vraag, wat doe je daarmee? Wil je nog lager zakken dan de buurlanden of niet?
0: dat eigenlijk weten we het antwoord al, hè. Met een regering die 10 miljard aan het zoeken is op dit moment. Dat gaat niet gebeuren, daar moeten we niet op rekenen. We gaan eens verder kijken wat onze luisteraars van plan zijn om daar nu mee te doen. Ik heb bijvoorbeeld één stom klein ding. Want ik heb een hybride. Ik rij naar hier elke ochtend op de elektriciteit die ik thuis aan de laadpaal haal. En hier twijfel ik dan altijd, want hier staan laadpalen. Maar ik denk, ik zet mij in de garage, dat is gemakkelijker. Maar nu de laatste tijd denk ik dat ik weer... Nu ga ik gewoon weer buiten opladen. Het is gewoon goedkoper dan dat je brandstof moet gaan tanken. Een van de concrete gevolgen.
3: Ja.
2: Absoluut doen.
0: Absoluut doen.
2: Als je elektrisch rijden, moet je dat doen.
0: Dankjewel, Maarten Ovaren.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
8: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: eigenlijk een beetje het cijfer van de dag. Hè. Laat ons eerlijk zijn. 2,5 euro voor een liter diesel. Met heel veel reacties die binnenkomen in onze app. En jullie zijn echt wel er bewust mee bezig. Marco die zegt, ik krijg gewoon minder sowieso. Maar ik rijd ook trager op de autosnelweg. 105 in plaats van 120. Veel minder verbruik, jongens. Echt waar. En je bent er snel aan. Je bent ongeveer even snel op je werk. Je jaagt je ook minder op als je minder hard rijdt. En ja, het scheelt echt ongelooflijk. En ik geloof dat ook wel. Maakt veel verschil. Bart die zegt, normaal rijd ik met een diesel naar het werk. Mijn vrouw met een hybride wagen. Nu gaat mijn vrouw met de fiets en ik met de hybride. We moeten het gewoon doen op dit moment. Pascal zit met een zoon met beperking. Moet alle dagen naar school of de dagbesteding gebracht worden. Dus minder met de auto rijden zit er niet in. Maar de ritten zijn zo kostelijk dat hij ook met de handen in het haar zit. Kane werkt voor familiehulp in de thuiszorg. Jammer genoeg heb ik mijn wagen echt wel nodig voor mijn werk. Zeker omdat ik bij de mobiele groep zit. Ik krijg wekelijks tussen de 200 en de 400 kilometer voor mijn werk. Ja. En die prijzen die gaan gewoon door
1: heel
0: het
1: veel,
0: dak.
1: Heel veel thuisverplegers in de app en ook heel veel zelfstandigen die zeggen, ja, allemaal leuk, maar ik moet dat gewoon voor mijn werk.
0: Nee.
1: Punt.
0: Ja. En veel mensen die zeggen, ja, ik moet voor mijn werk, maar dat betekent dat we wel in het weekend uitjes veel minder doen. Vroeger gingen wij echt heel vaak naar mijn ouders. En nu proberen we dat minder te doen. Ze wonen behoorlijk ver en dus we kunnen er zo vaak niet meer naartoe.
1: En het is dan jammer dat je net daarop gaat besparen.
0: Ja, en ook, het komt best vaak binnen, want je sprak dan, ja, als je het hebt over bedrijfswagens, ja, die mensen bij de bedrijfswagen, die voelen dat niet, die blijven gewoon lekker doorrijden, dus die hebben eigenlijk netto krijgen die, ja goed, netto, dat is een discussie, maar die worden dus een stuk meer betaald, omdat hun bedrijf waar ze werken, die kosten dan op zich neemt. Zo dat systeem van die auto's van de baas is compleet afschaffen, zegt iemand, dat gaat het gat in de begroting helpen, en die oneerlijkheid die ontstaat tussen mensen die hebben en mensen die niet hebben, het wordt steeds groter, dat verschil. Het houdt mensen duidelijk bezig. Joe, ik

0: is soms een lastige ochtend, dat weten wij allemaal. Zelfs Anke heeft er de brui aan gegeven voor één keer. Dankzij een snotvalling. Nee, ze is ziek, maar ze probeert morgen terug te zijn. Dinsdag is niet makkelijk. Maar ik zal u een paar motivaties geven om deze week door te komen. De eerste is de belangrijkste van allemaal. Er komt een nazomer aan en die gaat echt vrijdag losbarsten. Die gaat voor een prachtig weekend zorgen. Dus even doorbijten. Er komt nog een nazomer aan. Als je fan bent van Ronan Keating, dan is vrijdag een ochtend bij ons waar je van gaat zeggen, wauw, want vrijdag, vorige week eigenlijk raakte bekend dat Ronan Keating op 7 september in de Lotto Arena staat met zijn Just Getting Started World Tour. En donderdagavond kan je tickets winnen bij Tom. En op vrijdagochtend kan je tickets winnen bij ons. Dus voor 7 september in de Lotto Arena volgend jaar. Dus dat is al een tweede motivatie om het vol te houden tot aan het weekend, beste vrienden. Komt daar nog bij dat we groot nieuws hebben vrijdag over een event wat we altijd in het najaar doen, waarvan ik nog niet mag zeggen dat het top 2000 is. Dus dat ga ik ook nog niet doen.
1: En je mag ook niet zeggen dat we iets gaan openen. Hè?
0: Nee, dat gaan we zeker niet. Dat is niet belangrijk. Hè? Maar dus niet gezegd. En ook, we hebben niet lullen gaten vullen op vrijdag. Dus als je geld wil winnen, dan moet je de actualiteit volgen. Ook op dinsdag, woensdag en donderdag. Maar je mag je nu al aanmelden via de app om vrijdag mee te spelen voor 500 euro bij ons.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: heb je wel even nodig, want ik weet niet hoe oud je nu bent ondertussen. Oké, okay, dat is een mooie jonge leeftijd, proficiat. Dat zeg ik tegen iedereen, ook tegen de zeventigers, tegen iedereen. Hè. En we zeker tegen de dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers. Maar enfin, in elk geval, ik weet niet hoe oud je bent, maar als je al een beetje kilometers op de teller hebt, dan zijn er ongetwijfeld mensen in je verleden, als je even gaat graven, waar je van denkt, hoe zou het daar in godsnaam nog mee zijn? Op een bepaald moment in mijn leven had ik daar een intense band mee, ging ik daar vaak mee uit, werkte ik daarmee samen, had ik daar misschien zelfs een relatie mee, en om een of andere gekke reden zijn we elkaar uit het oog verloren. En ik ben echt heel benieuwd hoe het daar zou mee zijn. Je moet daar zo over nadenken, je zal zeker zo'n mensen hebben. En zo'n verhaal, maar het is echt wel een mooi verhaal, is binnengekomen. Mark heeft het gestuurd. Mark die heeft iemand uit zijn verleden, ik vond het echt charmant toen ik het las, die hij graag eens opnieuw wil horen of zien. En misschien ben jij dat wel. Straks een oproep van Mark in beste luisteraars van de wereld, want wij helpen elkaar graag bij Joe.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Sven en Anke.
1: En jullie zijn absoluut...
0: de beste luisteraars van de wereld.
1: Ja, maar ja, oké, dat is makkelijk gezegd. We zeggen dat ook al heel lang. Maar dat zeggen we niet zomaar, omdat jullie altijd super vriendelijk zijn tegen ons. En ook allemaal positieve luisteraars hebben de indruk. Er zullen wel wat brompotten tussen zitten, maar die laten niet te veel van zich horen. Dank u wel daarvoor. Maar veel positieve mensen die ook helpen wanneer we met de camper rondrijden. Of pak je van je hart wat er ook weer aankomt over een aantal maanden. Dan willen jullie graag de handen in elkaar slaan om elkaar te helpen. Dat doen we nu ook al een paar weken vast op dinsdagochtend. Als je iets zoekt, wat dan ook, waar je van denkt, ik kan het niet zelf zomaar meteen oplossen, ik heb hulp nodig, dan mag je ons altijd een bericht sturen via de website joe.be of via de app van Joe. En dan gaan we er misschien wel achteraan een van de komende weken. En zo hebben we een heel bijzonder bericht gekregen van Mark Lambrechts uit Beringen. Dag Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen Sven.
1: Dag Mark.
2: Jij... Ik ben leerkracht geweest, ja, gedurende 40 jaar. Eerst 10 jaar aan het gewoon onderwijs en dan 30 jaar in het bijzonder onderwijs.
1: Oké. Okay. Ben je met pensioen, Mark? Of ben je nog altijd aan
2: het werk? Ik heb de loopbaan vorig jaar afgerond, ja.
1: Ah, oké, okay, perfect. Dat is goed gedaan. Ja. Mark, en het is een heel bijzonder verhaal waar je mij afkwam, want je hebt ons ook een foto gestuurd. En wij zeiden allemaal, wauw, dat is wel een mooi ding. Je hebt ons een schilderij doorgestuurd. Het is gemaakt door een kind, maar het ziet er echt uit alsof daar een, hoe zou ik het zeggen, dat daar een toekomstige Rubens of een toekomstige Panamarenko of ik weet niet wat een tekening van jou gemaakt heeft. Lang geleden in 1991. Een zekere Anke, maar niet Anke Bukkings, maar de naam is wel heel gelijkend, hè?
2: Ja, dat was toevallig Anke Bruinings, zou dat moeten zijn.
1: Anke Bruinings, ja.
2: Dus Bunkings en Bruinings, ja, het rijmde best op elkaar.
1: Het lijkt op elkaar, hè, ja. En dat was dan eigenlijk, want het ziet er nou uit als een schilderij van al bijna een volwassen iemand, maar die Anke die was nog heel jong, hè, die zat toen in je klas, hè?
2: Ja, ik werkte toen op de Bovenlo, dat is bij Leuven, Kesselo. Dat was een heel leuk wijkschooltje. Ja? En ik had daar het tweede en het derde leerjaar samen. Dus dat was een heel grote klas eigenlijk, met 32 kinderen.
1: Oh, wow.
2: Hoe ik het toen gedaan heb, weet ik het niet meer.
1: Ja.
2: Op het einde van het schooljaar, ja, is dat een van de leuke dingen die ik toen gekregen heb. Van een zekere Anke Bruinings.
1: Ja.
2: En ondanks dat ik 3 keer verhuisd ben, is dat schilderijtje mij altijd blijven achtervolgen. Hoe weet ik niet. Maar het staat nog altijd aan mijn bureau. Ik heb in de loop van de jaren al heel veel mooie dingen gekregen van kinderen, van koffietassen tot, ja, tot van alles eigenlijk.
1: Ja,
2: maar dat schilderijtje is altijd blijven, ja.
1: Maar ik snap het ook. We zijn nu in beeld aan het tonen, ook van mensen die aan het kijken zijn op VTM Gold of via onze website joe.be. Ik vind het bijzonder. Het is een beetje waterverfachtig, heb ik het gevoel. En er zitten hele mooie pastelkleuren in. Voor een kind heel mooi gedaan. En jij vraagt je

0: nu af, omdat dat schilderijtje al zo lang meegaat met jou. Wat is daar van die Anke Bruinings geworden? Want dit was 1991, hoe oud was hij toen?
1: Ik was toen ongeveer 26 jaar.
0: Ja, jij, maar zij was...
1: zij zat de tweede leerjaar.
0: Ja. En die is dan verhuisd. Maar er was ook nog een band met de moeder van de kunstenaar, om het maar zo te noemen. Hè?
1: Haar mama was een kleuterleidster, ook in die school eigenlijk.
0: Ja, maar haar naam ben je kwijtgeraakt.
1: Naam ben ik natuurlijk na zoveel jaren kwijtgeraakt.
0: Ja.
1: En zij is toen op het einde van het schooljaar samen met haar mama heeft ze dat kunstwerkje aan mij bezorgd. Dat is wat ik me nog herinner, zal ik zeggen.
0: Ja, maar omdat het al zo lang meegaat en het een van de leerlingen uit een van de eerste jaren is. En misschien ook omdat we ons met z'n allen afvragen, is dat een soort van kunstenares geworden of helemaal niet? Ben je op zoek naar haar? Heb je al pogingen ondernomen om haar te vinden ergens?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik weet in de verte ook niet waar ze woont. Of misschien is ze ondertussen verhuisd naar het buitenland. Of ik heb er totaal geen idee van waar ze woont op dit moment.
0: Oké. Dus,
1: ik ben toen ook in een andere school gaan werken na dat schooljaar. Ja, ik ben uiteindelijk in het bijzonder onderwijs in Beringen terechtgekomen. Waar ik 30 jaar gewerkt heb, zal ik zeggen.
0: Ja.
1: Heel andere wending aangenomen in mijn job eigenlijk.
0: Kan ik me voorstellen. Dus, je bent op zoek naar een Anke Bruinings, Bruynincx. Ze heeft op 24 juni, helemaal aan het einde van het schooljaar in 1991, dat schilderijtje voor je gemaakt. En je wist nog een naam van een vriendinnetje, wist je ook nog, hè? Uit de klas.
1: Ja, dat was Fientje Keulemans.
0: Ja, Fientje Keulemans.
1: Dat waren twee... Allee, wat ik me toen nog herinner, dat waren twee handen op één buik toen. En die, ja, misschien zijn die uiteindelijk nog vrienden van elkaar, dat weet ik niet.
0: Dat weet je inderdaad niet, hè. Nee. We spreken over 35 jaar geleden, hè. Dat is het. Het is 35 jaar geleden, ondertussen al. Dus ze was toen 10. Dus het is een vrouw van half de 40, zoiets ja. Ongeveer. Zou als een Joe-luisteraar kunnen zijn. Bij deze gaan we kijken of dit werkt. Hè? We houden je op de hoogte, Mark, of we de kunstenares terugvinden. En dan kunnen we misschien samen een expositie openen met haar huidige werken. Of misschien zegt ze, ja, sorry meester, maar het is niks geworden met die kunstenaarscarrière van mij.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Een goeiemorgen. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA, Lise van de Kastelen.
4: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
3: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. De non-profit sector boekte vorig jaar €2,7 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Slechts €80 miljoen daarvan vloeide naar de schatkist. De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het gaat dan om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Inkomsten uit giften zouden wel vrijgesteld worden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: En als dat zou gebeuren, dan hebben liefdadigheidsorganisaties als Kom op tegen Kanker of het Rode Kruis eigenlijk wel weinig te vrezen. Bijvoorbeeld voor het Rode Kruis blijft er eigenlijk nagenoeg geen winst meer over als je er alle giften afhaalt, dus de inkomsten daaruit. Zij zullen het misschien niet zo voelen, de ziekenfondsen denk ik wel.
3: Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. De explosies in Antwerpen-Noord vannacht zijn wellicht gericht aan een veroordeelde drugscrimineel, dat schrijft HLN. Er waren vannacht twee ontploffingen vlak na elkaar. Eén daarvan gebeurde aan de woning van een gekende naam in het Antwerpse drugsmilieu. Er werd voorlopig nog niemand opgepakt, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat dan een opschrift staat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
3: Er loopt een onderzoek. De komende weken zullen maar 3 tankers in Zeebrugge gas lossen. Dat is minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is opvallend, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in Loenhout is voorlopig voor maar 60% gevuld. Bij een strenge winter zouden de prijzen dus wel eens fors kunnen stijgen. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. Er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was ook hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
2: Dit is

0: We zijn op zoek naar een Anke Bruinings. Niet Bukkings, want die is een dagje ziek. Dat is onze collega, dat weet je. Anke die is er morgen hopelijk terug. Maar Anke of Anne Bruinings, dat was een kunstenaresje van 10 jaar geleden, 35 jaar geleden. En meester Mark die heeft een kunstwerk van haar bijgehouden al die jaren en is op zoek naar haar. Marina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je was samen met je man Ludo aan het luisteren naar Joe Gold, want dan kan je ons ook horen in de ochtend. En bij jullie gaat er een belletje rinkelen, hè, bij dat gesprek van daarnet.
1: Ja, ik hoorde over Anke Bruinings en ik ken haar mama.
0: Je kent haar mama. Wie is haar mama? Ja.
1: Veerle Amter.
0: Veerle Amter. En dat is een... die moet dan ondertussen, we zijn ook 35 jaar later. Hoe oud zou ze ongeveer zijn?
1: 68.
0: Ja, zoiets. Dat zou goed kunnen. En zij was leerkracht ooit. Klopt?
1: Haar mama was kleuterleidster in de Bovenlo, in Kesselo, school.
0: Ja.
1: En die woonde in de Heidebergstraat.
0: En weet je of die dochter, of die Anke Bruinings, of dat dan ook een kunstenares of zo is geworden?
1: Dat weet ik dus niet.
0: Want er is iemand...
1: we zijn elkaar eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Na school.
0: Ja. Mara de Vries die stuurt, ik ken een Bruinings Anne, maar het wordt wel voor de rest helemaal hetzelfde geschreven. En dat is een kunstenares in onze straat. Dus het zou nog wel over dezelfde kunnen gaan, want sommige mensen noemen zichzelf dan Anne.
1: Ja.
0: Als ze wat ouder worden, zou kunnen, hè?
1: Dat zou wel kunnen, ja.
0: Oké, maar we moeten dus op zoek naar een Veerle Amter en die woont in Leuven, zeg je.
1: In Lovenjoel.
0: In Lovenjoel, in de buurt van Leuven is dat wel, hè? Klopt,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat is ze is van de papa weggegaan. Alleen de papa is bij hun zijn gescheiden. En zij heeft iemand anders tegengekomen.
0: Ze
1: zijn in een appartement gaan wonen in Lovenjoel.
0: Oh, maar dat mag, hè. Dat gebeurt in het leven, hè. Dat zijn dingen die gebeuren.
1: Ja, inderdaad.
0: gaan we ons niet mee bemoeien, hè, Maria. Oké, goed op pad op de weg naar Anke Bruinings om die terug te vinden. Merci allebei. En blijf luisteren naar Joe Gold, hè. Dankjewel, hè.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk, het is nog de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde. Oef.
2: Dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja,
3: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
5: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
7: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
8: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
7: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
8: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
7: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
8: Humo!
7: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
9: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Show. Dat is Sven en Anke, dat weet je nu wel zonder Anke, maar die is er morgen hopelijk terug als ze helemaal genezen is. In Nederland bestaat er ook een zender met de naam Joe. Dat zijn eigenlijk onze broertjes, zusjes in Nederland. Heel toffe zender met heel veel classics die ze draaien. Dus als je in Nederland eens rondrijdt, moet je het maar eens zoeken op de FM-bad. Heel leuk om naar te luisteren. Daar hebben ze ook een toffe ochtendshow. Beroemde gasten, want die zitten al heel lang samen op de radio. Koen en Sander, dat is de ochtendshow. En die hadden gisteren een bijzonder gesprek. Ik wil er een kort stukje uit laten horen, omdat het bij veel mensen wel iets gaat doen, denk ik. Het gaat namelijk over deze twee vrolijke kerels.
1: Hey, hallo Bert.
2: Ja, hey. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
1: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie. En een banaan eet je. Je stopt ze in je mond, niet in je oor, Ernie.
1: Wat zeg je nou, Bert?
2: Haal die banaan nooit uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je wordt het harde praat, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ja, inderdaad. Bert en Ernie, daar gaat het over. Want de Nederlandse stemacteur Paul Hanen hadden ze aan de lijn, Koen en Sander, gisteren in de ochtendshow. Want die heeft na 50 jaar besloten om te stoppen als stem van Bert en Ernie in Sesamstraat. En ik snap het ook wel, hij nam die beslissing na het overlijden in juni van zijn goede vriend, de bekende acteur en ook kunstenaar Wim T. Schippers. Want die heeft altijd de rol van Ernie vertolkt. En hij zei, als Ernie er niet meer is, dan kan Bert ook niet meer verder gaan. Dus hij stopt ermee, die Paul Hanen. En Koen en Sander hadden hem aan de lijn. En het mooie is dat ze in een emotioneel gesprek, dat ik niet volledig ga laten, maar wel een stukje, hem zo ver konden krijgen om nog één keer Bert te doen op de radio. Het is echt wel een stukje ontroerend. En je hoort het, hoe die Paul Hanen dan plotseling in dat gesprek langzaamaan Bert wordt.
3: Mogen wij Bert nog eventjes aan de lijn, Paul?
4: Ja, maar dan is het ook wel daarna afgelopen, want dan ga ik andere dingen doen.
3: Nou Bert, mogen wij namens heel Nederland je ontzettend bedanken voor 50 ontzettend mooie jaren. We hebben ontzettend van je genoten, lieve Bert. Ja. En we kijken nog met heel veel liefde en respect terug op alles wat je ons geleerd hebt.
4: Nou, dankjewel. Ik word daar verlegen van. Maar ja, het is niet anders. Daag.
5: Ik word er gewoon een beetje emotioneel van, weet je dat? Ik heb mijn hele jeugd heb ik gewoon naar Bert en Ernie zitten luisteren. En dit is gewoon, dit is gewoon Bert voor het laatst.
3: Dit is de laatste keer dat we Bert spreken, ja.
5: Ah, ja, zeg.
3: Ik hoop dat we een goede nieuwe Bert krijgen.
5: Dat hoop ik ook. Bert, ontzettend bedankt voor 50 prachtige jaren.
6: Dit is Joe.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: De Mistje Dutchess van Connections.
2: En, hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
2: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Koei Boerin National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easy Lease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
9: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
4: Een goedemorgen. De dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel, dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar op de vlucht is. Een van de 2 huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde, was van hem. Er is nog niemand opgepakt. Onze Belgische wielrenners zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert die kwam maar nipt op tijd aan in Zaventem en had dus geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
5: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend in welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed. Ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
4: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. En bij supermarktketen Aldi kan je vanaf zaterdag kunstwerken kopen van Delphine Boel, ofwel Prinses Delphine. Aldi kondigt dat zelf aan in zijn folder. Je kan wel maar 1 werk per persoon kopen en het kost zo'n €25. Woensdag wordt het schilderij officieel onthuld. Het is deel van een actie voor Warme William. Dat is een goed doel voor jongeren. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
3: Dit is Joe 80.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker... Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
13: Dit is Joe 80s en...

0: lig je dan? In bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80's and 90's. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. De douane heeft gisteren een grote kookvangst gedaan. Ze nam net geen 120 kilogram cocaïne in beslag in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in containers met ananassen en bananen die uit Costa Rica en Peru kwamen. De cocaïne wordt nu vernietigd. Amerikaans president Trump lanceert zijn eigen nieuwskanaal, Trump TV. Hij noemt het een alternatief voor de traditionele zenders CNN, MS Now en Politico. Afgelopen weekend maakte Trump bekend dat die nieuwsmerken niet meer welkom zijn in het Witte Huis, omdat ze volgens hem leugens schrijven. De zender stapte daarop meteen naar de rechtbank. En sport, onze Belgische wielrenners die zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert kwam maar nipt op tijd aan in Zaventem en had geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
2: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend in welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed, ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
1: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
0: Dit is Joe 80.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
4: Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Joe 80s and 90s.

0: voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
4: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
3: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
4: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
3: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
5: Humo!
3: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
6: Dit is Joe 80.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Een goedemiddag. 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet naar uit dat die snel voorbij zal zijn, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Enbeeld.
4: Al die onzekerheden en conflicten in Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum. Bijvoorbeeld heel plastic. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
3: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering RISIF voor 188.000 euro hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie. Die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
5: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
3: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. En de persoonlijke spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor bijna een miljoen euro. Dat maakt het veilinghuis bekend. Het gaat onder meer om zonnebrillen, servies en meubels. Allemaal spullen uit haar huizen in Saint-Tropez en haar appartement in Parijs. Zo'n 3000 mensen hadden zich voor die veiling ingeschreven. Bardot stierf vorig jaar, ze werd 91. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe.

0: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
6: Op en top professioneel met de pro van
8: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Een goede koffie? Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

0: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
1: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
0: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
3: Stihl. Sterk werk. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
4: Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
8: Da, Simo!

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar?
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
5: Een goedemiddag. 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie M-Build.
6: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijzen van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastic. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
5: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
7: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant. Met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
5: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. Twee van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in de Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden. Dit is

jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Knaldi.
6: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Profel.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
16: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Athosdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: Dat is Imo!
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Joe. Dit is Joe 80s en 90s.
9: Good times, great music, it is Joe.
11: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. Er kan niet bespaard worden op onderwijs, dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoual Demir gezegd. De Vlaamse regering komt op dit moment samen over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen legt daar de eerste tabellen op tafel, maar besparen op onderwijs is geen optie voor Demir.
5: Ik denk dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. We zijn aan het hervormen, we werken aan onderwijskwaliteit, maar ik zal wel mijn verantwoordelijkheid nemen, dus ik heb wel heel wat voorstellen mee om te besparen op andere bevoegdheden. Want ik vind het wel belangrijk dat de rekening klopt.
4: Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,5 euro. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, maar daarna zakken de prijzen wellicht. En in Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en de medische diensten zijn ter plaatse. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Dit is Joe

0: Proefvel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Proefvel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
1: Een goedemiddag. Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zoual Demir van N-VA herhaalde dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens minister van Energie Melissa de Prateren van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
2: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
1: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Ook morgen zou die nog zo duur blijven. Daarna zakken de prijzen wellicht. En in Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk. Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
2: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
5: Da, Simo!
6: De mistjedatjes van Connections.
7: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
8: Ah, miljard gemist.
7: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
10: Absoluut, met de pro van
9: Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vanavond een currieke?
14: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
16: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
19: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
20: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
21: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
20: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
21: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
20: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
21: Humo!
20: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
22: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
23: Dit is Joe 80s and 90s.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zuhal Demir van N-VA herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens energieminister Melissa de Prater van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
5: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
4: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. In Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon. En zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Dit is Joe.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Dutch to Duchess van Connections.
1: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
2: Tjuh, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odo.com.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht aan een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
3: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
2: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Een café in Berchem in Antwerpen wordt voor de derde keer tijdelijk gesloten, omdat het gelinkt wordt aan drugsfeiten. De politie vond bij een controle hash en cannabisresten. Daarnaast werd er ook zwartwerk vastgesteld en waren de hygiëne en brandveiligheid niet in orde. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Dat deed hij tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VN zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Dit is Joe 80s.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend,
3: altijd voordelig. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
12: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
13: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
3: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
2: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
3: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
2: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
2: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je

0: In België.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. President Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is. En hij twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
3: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
2: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken en dat hij dat wel zal regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de vergadering en hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom dit nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
4: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
2: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League wedstrijden.
5: Ik voel mij goed in mijn lichaam, ik voel mij goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
2: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejcikova staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Dit is Joe.

0: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
1: Max, alsjeblieft, het is mijn broek teruggaan.
0: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
11: Dat is Imo!
12: Recubel.
13: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
15: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
16: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
17: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
18: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
17: En is dat dan morgen wel opgeladen?
16: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
17: Wow.
16: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
19: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
20: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
21: Dit is Joe 80s and 90s.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Ach. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.

0: Goedenavond. Amerikaans president Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. Hij benadrukte hoe geweldig zijn land is en hij twijfelt over wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
0: Na Trump's speech heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd dat er wel degelijk ruimte is om te praten met Iran, maar dat er nog niets concreet is. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens zijn speech voor de VN. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende trouwens die vergadering. Hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week en ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. En Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden.
2: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
0: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft het droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Dit is Joe E.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
1: Nog voor je kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Joe 80s and 90s.

0: Joe, 80s and 90s. Good times, great music. Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Ook morgen zijn zeker meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt, om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens een speech voor de VN. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je

0: Joe 80's en 90's. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Een opvallend milde Trump tijdens een speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. Dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
2: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
1: De Franse president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt. Om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar scherpt Europa's

0: de milieuregels aan. Macron vreest dat er dan nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Ook morgen zijn er opnieuw meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Het komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Op vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Dit is Joe E.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
3: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen, daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
1: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit. Verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daardoor de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe 80s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. In volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft

droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden. Dit is Joe.

0: Joe, 80s and 90s. Good times, great
1: music. Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst,

heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid. Omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Vic de Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaar zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf donderdag staat ook de wegrit nog op het programma. En op het EK Atletiek van 2028 in Polen wordt een recordbedrag aan prijzengeld uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond bekend.

0: gemaakt. Wie in Polen goud pakt, krijgt meteen 30.000 euro. Een tweede plek levert je 15.000 euro op. En voor brons krijgt een atleet 10.000 euro. In totaal gaat het om een recordbedrag van 3,5 miljoen euro prijzengeld. Zo'n 3 miljoen meer dan op het EK in Birmingham van vorige maand. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Dit is Joe 80s en 90s.